Ik en tuur ik, en hoe lang hen. De was slikt waar, zo en blees als dat. Goedag alwaar al, slik loe als zang en. Goedag ien, loe alwaar al glad. Bak jaar is